0: Ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna €150.000 betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim €92.000. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna €56.000. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakt een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: VBRO 2. De Brugse Radio.

Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren waar je maar wil via www.brugseradio.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: De Brugse Radio.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: De Brugse Radio.

0: Belgische radio.
1: Dat is luisteren en genieten. Alle gouden hits. Van jaar tot jaar.
2: Zet hem op de Brugse radio.
1: Profiteer nu van de hoge

0: Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VBRO 2.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakte een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht bij 17 graden of meer krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
1: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakte een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag is het in veel streken bewolkt, met vooral in de noordelijke landshelft kans op lichte regen of een lichte bui. In de loop van deze zondag verschijnen er evenwel opklaringen. Vooral tegen de avond zijn er lokaal brede opklaringen mogelijk. De maxima liggen vandaag rond 22, 23 graden bij matige aan zee, soms vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richting. Op maandag wisselen soms brede opklaringen af met zwaar bewolkte perioden. Het wordt wisselvallig met buien, soms met onweer ook. Er staat bovendien vrij veel wind op maandag. Die waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig uit het zuidwesten. En de maxima liggen morgen rond 21 graden.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: VBRO 2. Aha, aha.

Een jongen en een meisje, die zaten op een bank. Dat meisje zaten zuchten, de jongen gaf geen klank. Ze vroeg hem, heeft mijn totje, je deed voorzichtig weg. Moment toch, zei dat meisje, hou

jongen kerk verlegen, begon met nieuwe moed. Maar rol dat hij probeerde, een vond ze zin niet goed. En achter 15 totjes was ze nog niet content. En klonken op dat bankstje de woorden

Afijn, het kwam toch in orde. Ze traden in de nacht. Het meisje commandeerde, de jongen weer te knecht. Meneer deed een opwas, ja zelfs de grote kus. En alle vijf minuten, toch hing dat in dat dus. Ah, zie je toch? Geef maar je held af. Ik had een beetje nauw. Je moet dat dan zo niet doen. Ja, laat die taloren uit je handen vallen. Pees dat held op mijn rek groeit misschien. Pas op dat je die vazen niet afstuk. Zeg, kus je voeten af. Kan pas gekust, hè? Pees je dat kussen voor de keizer misschien? Heb ik er de spons en zeem wel aan. De spons, moet je dat nu maar zo doen? Hoe de trap leren vast. Hoe dan stil of straks rammel ik drieën af van? Maar er is niemand dolle te doen, mijn jongen. Maar fijn toch.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakte een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht bij 17 graden of meer krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
6: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
7: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
6: met ook zanger Maiko, Corine.

matinee show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.

0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Monica, tegen jou zeg ik. Feestzanger René Geerdenna.
1: Jouw stem, jouw glimlach op je mond, jij bent zo.
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Want ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
0: Vandaag is het in veel streken bewolkt met vooral in de noordelijke landshelft kans op lichte regen of een lichte bui. In de loop van deze zondag verschijnen er evenwel opklaringen. Vooral tegen de avond zijn er lokaal brede opklaringen mogelijk. De maxima liggen vandaag rond 22, 23 graden bij matige aan zee, soms vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richting. Op maandag wisselen soms brede opklaringen af met zwaar bewolkte perioden. Het wordt wisselvallig met buien, soms met onweer ook. Er staat bovendien vrij veel wind op maandag. Die waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig uit het zuidwesten. En de maxima liggen morgen rond 21 graden.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakte al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaaddoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Allesamen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
1: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

say you're no ghost. I ain't afraid of no ghost.

Heel goede zondagmorgen toegewenst, luisteraar. Van harte welkom in onze VBRO ontbijtshow van deze op 1 na laatste augustusmaand. Vandaag 30 augustus op de kalender. Betekent dat heel wat mensen zich weer opmaken voor een gloednieuw schooljaar. En dat is dan het schooljaar 2026-2027. Al klinkt dat nog een beetje vreemd, hè? Dat wordt wennen. Maar dat zal heel vlug gaan natuurlijk, zoals dat doorgaans gebeurt in de maand september. Die draad weer oppikken, vooral die eerste dagen pikt het een beetje. Maar dan zitten we weer gauw in dat ritme. Ook wij weer natuurlijk nog een paar weken, zeg maar, in de VBRO Zomerradio 2026. Want we gaan er effectief mee door tot en met de 20ste. En gaan we ook weer een klein beetje onze jas aantrekken en gaan we in herfstmodus. Maar dat is ook bijzonder gezellig natuurlijk. Onder meer op zondagmorgen met onze Brugse voormiddag samen tussen 8 en 12 uur. En met al datgene wat je van ons gewend bent. Natuurlijk met een flinke Brugse laag verf erover, zeg maar. Ik ben Frederik Thomas. Ik wens je een bijzonder goede zondagmorgen. En wij gaan terug naar 1973 met The Middle of the Road.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs

0: glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt, een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge, zondag 6 september, op het zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé de Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
2: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag is het in veel streken bewolkt met vooral in de noordelijke landshelft kans op lichte regen of een lichte bui. In de loop van deze zondag verschijnen er evenwel opklaringen. Vooral tegen de avond zijn er lokaal brede opklaringen mogelijk. De maxima liggen vandaag rond 22, 23 graden bij matige aan zee, soms vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richting. Op maandag wisselen soms brede opklaringen af met zwaar bewolkte perioden. Het wordt wisselvallig met buien, soms met onweer ook. Er staat bovendien vrij veel wind op maandag. Die waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig uit het zuidwesten. En de maxima liggen morgen rond 21 graden.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakte al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaaddoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Alsamen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.

Frank Boeien in Kronenburg Park en Taylor Swift op de radio in deze zondagse VBRO ontbijtshow. Kom je er nu pas bij, van harte welkom. Wij zijn inderdaad toe aan de allerlaatste zondag van de oogstmaand, deze 30ste van augustus die op de kalender prijkt. En op een zuchtje natuurlijk van het nieuwe schooljaar, al is er morgen nog een dagje respijt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakt al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaaddoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Alles samen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

Zondagmorgen bij de VBRO. Altijd een speciale sfeer. Hè? Ja, het hoeft allemaal niet. En het is de dag bij uitstek waarop we even echt kunnen relaxen. En niet aan de stress van de werkdag, van de weekdag hoeven te denken. Alhoewel, het is ook een beetje vreemd hè, vandaag. Die 30ste van augustus, de op een na laatste vakantiedag. Laatste zondag van de maand. Morgen nog een dagje respijt, 31 augustus. En dan, dan beginnen we er weer aan een nieuw schooljaar. Het schooljaar 2026-2027. En dat wordt weer een beetje wennen om in het nieuwe ritme te geraken natuurlijk. Op ons kan je blijven rekenen, ook in het nieuwe schooljaar. Dat weet je. En we zijn er natuurlijk om je te dienen, dag en nacht. 365 dagen in het jaar, straks ook in de herfstige dagen, in de wintertijd. Rond de kerstperiode, je kan het allemaal weer verwachten, die gezelligheid van Joen Brugse Radio. En dit is een ouwertje uit 1965, diep terug in de tijd dus op deze zondagmorgen met Aline van Christophe.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag is het in veel streken bewolkt met vooral in de noordelijke landshelft kans op lichte regen of een lichte bui. In de loop van deze zondag verschijnen er evenwel opklaringen. Vooral tegen de avond zijn er lokaal brede opklaringen mogelijk. De maxima liggen vandaag rond 22, 23 graden bij matige aan zee, soms vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richting. Op maandag wisselen soms brede opklaringen af met zwaar bewolkte perioden. Het wordt wisselvallig met buien, soms met onweer ook. Er staat bovendien vrij veel wind op maandag. Die waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig uit het zuidwesten. En de maxima liggen morgen rond 21 graden.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakt al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zadoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Alles samen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaar gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.

0: regioartiesten Ella Luna op zondagmorgen hier bij de VBRO. En in de start van onze ontbijtshow voor vandaag 30 augustus. Het lokale kleurtje, zeg maar. We gaan zo meteen verder met onze Brugse voormiddag samen hier bij de VBRO. Tussen 10 en 12 uur, tweede gedeelte van het ochtendblok, het late ochtendblok. Tot aan het eerste aperitiefje en het eerste middagnieuws natuurlijk. En al datgene wat je van ons gewend bent.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Nederlandse massadonor Simon zegt dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, waarvan ook 11 in ons land. Dat schrijft hij in een brief die de Nederlandse omroep NOS in handen kreeg. Deze week raakte al bekend dat de man zeker 121 kinderen verwekte. Het blijken er dus veel meer. Hij schrijft dat hij stopt met zaaddoneren en professionele hulp zoekt. Bij ons loopt een onderzoek of hij ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In Amsterdam zijn 3 mensen neergestoken bij het Centraal Station. De politie vermoedt dat de steekpartij te maken heeft met een eerdere vechtpartij en zoekt getuigen. De dader raakte zelf gewond, hij is aangehouden. En bij een schietincident in het noorden van Zwitserland zijn afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt. Het gebeurde op zowat 30 kilometer van Zurich. Details zijn er nog niet, de politie geeft later een update. Er zijn nu al meer dan 750 doden geteld na de vloedgolf in Nepal aan de grens met China. Zeker 16 aan Chinese zijde, de rest in Nepal zelf. Alsamen zijn nog 3000 mensen vermist. En intussen komt er geld voor noodhulp. De VS maken $3,6 miljoen vrij, onder meer voor voedsel. In het voetbal is Standaard gaan winnen bij OH Leuven 1-2. Cercle Brugge ging onderuit met 0-1 tegen nieuwkomer Lommel. Die andere nieuwkomer, KV Kortrijk, blijft voorlopig punteloos na nieuw verlies 1-3 tegen Charleroi. En de Sloveen Tadej Pogačar houdt een sleutelbeenbreuk en een halswervelbreuk over aan zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Hij heeft ook een hersenschudding en daardoor is een operatie aan zijn sleutelbeen uitgesteld. Pogačar droeg de leiderstrui in de Vuelta. De Spanjaard Enrico Mas is nu de nieuwe leider. Het is overwegend grijs met misschien wat zon bij 23 graden. Morgen is herfstachtig met regen en wind. Dinsdag en woensdag zijn droger, maar de kans op een bui die blijft.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
3: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeek op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeek. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
4: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger René Geerdenna.
5: Jouw blik, jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
4: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
5: Want ik leef mijn leven alleen, maar mijn eigen
4: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
6: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
4: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: Altijd schone muziek.

Al die fantastische hits van jaar tot jaar, uiteraard uit de vorige eeuw. Van bijvoorbeeld de jaren 60, 70 en 80. Die programmeren we met een regelmaat van een klok. Hier bij de Brugse Radio, ook van later dan richting het nieuwe millennium. En de hits van gisteren, vandaag en morgen. Eigenlijk komt het allemaal een beetje aan bod. Als het maar goud blinkt of straalt, zeg maar. Hier bij de Brugse Radio op de 102.7 FM. De analoge radio via de ether. De good old FM-band, zeg maar. We hebben ook de digitale radio via de ether. Zou dan de radio van de toekomst moeten zijn, samen met het online gebeuren. DAB Plus enerzijds, etherradio voor alle duidelijkheid. En dan effectief online. Onze website bijvoorbeeld, www.brugseradio.be. En natuurlijk het neusje van de zalm, onze gratis krachtige luisterapp, Brugse Radio getiteld. Die vind je bij Google Play of in de App Store, geheel gratis, in een handomdraai geïnstalleerd op je smartphone. En zo hoef je ons nooit meer te missen, heb je ons altijd letterlijk bij de hand, of toch tenminste in de broekzak. Een heel goede morgen!

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie

0: op een Amsterdams terras. Toen wist ik dat mijn Sophie de liefste was.
1: VDRO, jouw muziek de hele dag door.
2: Sophie.

0: en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag is het in veel streken bewolkt met vooral in de noordelijke landshelft kans op lichte regen of een lichte bui. In de loop van deze zondag verschijnen er evenwel opklaringen. Vooral tegen de avond zijn er lokaal brede opklaringen mogelijk. De maxima liggen vandaag rond 22, 23 graden bij matige aan zee, soms vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richting. Op maandag wisselen soms brede opklaringen af met zwaar bewolkte perioden. Het wordt wisselvallig met buien, soms met onweer ook. Er staat bovendien vrij veel wind op maandag. Die waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig uit het zuidwesten. En de maxima liggen morgen rond 21 graden.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment

Ja, die hebben we meer dan gehad, hè? De afgelopen zomerse weken van deze grote zomervakantie 2026. De zon, er zat zelfs een zonsverduistering tussen. Met andere woorden, het was op zijn minst gezegd een memorabele zomer, die van 2026. Is nog niet voorbij, we zitten ook nog altijd in de VBRO Zomerradio. En dat tot en met 20 september. We gaan ermee door tot de allerlaatste dag. Laura Tesoro.

Ja, je kon het al uitgebreid vernemen, luisteraar van de VBRO. Volgende week, eerste zondag van de maand september, is het dan weer zover. De jaarlijkse traditie, de kaasmarkt op het Brugse Zand. En de organisatoren die zijn alweer toe aan de 16e editie van die succesvolle Brugse kaasmarkt. Die stond toch wel even op losse schroeven de voorbije maanden door het afhaken van Brugge Kaas, de hoofdsponsor, Milko Bil. Maar er werd in een mum van tijd een nieuwe hoofdsponsor uit dezelfde, hoeft dat te verwonderen, kaasbranche gevonden. Zometeen praat ik over de 16e editie van de Brugse Kaasmarkt van volgende week met een van de bestuursleden van Brugge Kaasmarkt VZW en notoire kaaskenner Philip Vermanderen.

0: Filip Vermanderen van de organisatie van de Brugse Kaasmarkt, 16e editie, daar zijn we aan toe. Een editie die toch wel heel wat voeten in de aarde heeft gehad, mag ik dat zeggen?
1: Dat mag u zeker zeggen. Wij werden een klein beetje geconfronteerd met iets wat we helemaal niet voorzien hadden, wat ze ook zelf niet voorspeld hadden, maar misschien boven hun macht beslist is. Namelijk bij Milcobel werden ze overgenomen door Campina en daar hebben ze gezegd, we trekken de stekker uit de kaasmarkt Brugge, dus met Brugge kaas. Nu, dan zijn er Brugse grote firma's, maar niet echt in de kaaswereld. Maar er is wel een merk die in West-Vlaanderen heel sterk is, maar dat wordt vanuit Nederland aangestuurd. Nu hebben onze stoute schoenen aangetrokken en ze hebben gezien welke impact de kaasmarkt heeft. En ze hebben eigenlijk vrij snel, ik zou zeggen in ongeveer 1 uur, beslist, wij gaan dit ondersteunen. Nu, dat is pas van over 8 weken terug, dus je kunt wel denken dat het hectische perioden geweest zijn, zowel voor hun of voor ons. Want van de 15-koppige kern die er nu binnen 10 dagen zal zijn op de markt, is er niemand, maar dan ook niemand, van die 15 die ooit nog maar het zand gezien heeft. Dus het is echt voor hun een stap in het onbekende.
0: Maar het was toch meteen geloof in het project?
1: Oh, helemaal, helemaal. Ik heb gistermiddag hun draaiboek binnengekregen wat ze gaan doen, wat wij nu noemen de Hoek Oudendijk, hè, wat vroeger de Hoek Bruggekaas was, de Hoek Oudendijk aan de kant van de Smedestraat. Het is een draaiboek van 17 bladzijden, het is zeer indrukwekkend. Dus uiteraard met de chef van La Tache, maar ook met complimenten, dames. Iets wat mij totaal vreemd was. Dus dat zijn dames die u daar gaan aanspreken en de mensen gaan complimenteren met het proeven van de Oudendijkkaas. Ik ben benieuwd.
0: Van die Oudendijkkaas gesproken, wat brengen die mensen? Wat is hun aanbod voor zij die er niks van zouden kennen? Hoe wordt het gebracht?
1: Dat is een terechte vraag. Het is natuurlijk zo dat in Nederland is het een andere kaascultuur dan bijvoorbeeld in Frankrijk. Nederland is het Gouda land bij uitstek. Dus zij komen met 7 soorten Gouda. Hè. Dus allemaal is het een beetje familie van elkaar, maar natuurlijk met allemaal een verschillend smaakpalet. Natuurlijk zijn andere kaasproducenten aanwezig, als daar zijn Balihof van bij de buurt in Zerkenhem, als daar is de Moerenaar vanuit de Moeren in Veurne, de Beauvoortse Walhoeve, dan is ook het Merci Kaasje daar, van de bekende influencer, en dan zijn er nog tal van andere kleine producenten, KM's Bloempje, en ik vergeet er misschien een paar, maar dat zijn dan, dat is West-Vlaams, met hier en daar van zachte kazen, stijl brie, camembert, wat iedere Vlaming kent, tot en met ook harde kazen, stijl Comté, stijl bergkaas. Dit zal allemaal present zijn.
0: Kortom, voor zij die een beetje van culinaire geneugten houden, een afspraak.
1: Zeker, omdat er ook een lokale producent is van foie gras, weliswaar uiteraard met levers die hij koopt in Hongarije. Dan is er ook iemand met zeer goede gedroogde Provençaalse worsten. Er is iemand met fantastische producten op basis van fruit en advocaat, namelijk Beirens. En dan vergeet ik uiteraard nog iemand met de betere olijven en de betere tapenades, die ook zeer goed passen bij kaas. En dan is er nog iemand met een ambachtelijke speciale stijl picon. Dus allen daarheen.
0: Bedankt en veel succes.
1: Dank u wel.

0: muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Hoeveel duizenden kunstschilders zijn er van onze stad in een of ander prachtig hoekje op doek gezet hebben. Hoeveel honderdduizenden foto's zijn er al niet gemaakt zien van al die schone plekjes in onze stad. Er is verzekers geen één stad in de wereld waar dat er meer over geschreven geweest heeft of over Brugge. En als je dan als zanger een nieuw liedje wil maken over Brugge, is dat niet gemakkelijk. Want wat kan je over Brugge nog zeggen? Er is al zoveel gezegd. Wat valt er nog u te leggen?

je straten, je plengstjes, je toren, kikken vier naar de lucht. Het grist en het blauw van je hemels als decor voor de vogels en der vlucht.

Je naam is Venetië van het noorden. Hier voel ik me blij, lekker kind. Je bijhoort spelt zijn akkoorden. Het klinkt en het

Benny Scott, live in de Brugse stad Schouwburg destijds in 1998. Zorgde voor de couleur locale, zeg maar, in dit uur hier bij de Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
5: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
6: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
5: met ook zanger Maiko, Corine.

Botinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.

Radio VBRO op zondagmorgen. We zijn alweer toe aan het laatste uurtje van onze zondagvoormiddag op deze op een na laatste augustusdag, 30 augustus vandaag. Ja, dan weet je het wel, hè? Die oogstmaand loopt helemaal op zijn laatste benen. Maar voor zij die richting de schoolbanken trekken, is er uiteraard morgen nog een dagje respijt. Straks het allereerste aperitiefje, of het aperitief van deze zondagvoormiddag, late zondagvoormiddag, middag, zo je het zelf wil. Wat wordt het? Wij moeten nog even richting de mes en kijken wat we nog op voorraad hebben in onze ijskast. Neem rustig de tijd daarvoor. Je weet het, geniet, maar doe het uiteraard met mate. Wat je niet met mate krijgt, maar wel in overvloed, dat is gezellige muziek hier bij de Brugse Radio. Jon Radio, ook op de op één na laatste dag van de maand augustus. Deze zondag richting het eerste middagnieuws.

0: Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app. Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: En even wat bij. Laat de doel.
0: Met ook van de partij Michael.
1: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou.
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
1: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 150935.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Waar zijn? Een stripdier.
1: Ja, een stripdier, ze weg. Ja, dat er een van bruine zolder hier was, maar kan het niet zien. Kan het niet zien. Die zat achter een pilaster dan een oorlog. Maar ze horen nog maar binnen of ze hadden op pup-ups hebben ze horen. Ja, wat hebben we nu? Die zei dat ze nou niet meer een beestje. Ja, en dat kind over ze eten verzekerd. Als je te weten komt dat ze de schoot zet van een kan niet meer ventje. Maar vele zien er, vele, vele. En die titel, en dan met dat zaal in dat kotte. Ze zongen de liedjes. Liedjes ook van Jacques Brel. Alle tussen deuren. Maar ja, met de dingen in de motorshow, dat is goed, maar vele is hier. Om op de kamer kwam in het hotel en zei tegen Sabin, Sabin, trek maar een zot over je kletskop, kan nog genoeg bloot zien vandaag. En je had hem heten, hè? Slaan. Ja, ze moeten hier zitten. Twee slaastaars. Maar dan komt je salon. Dan denk die haar zo. Is dat salon voor twee? Die zei, joh. Zeg, waarom zit er dan maar één worm op? Van de duim is iemand aan het eten. Ik roep me die haar zo. Zeg, wat drink ik hier eigenlijk? Koffie of thee? Die zei, nou wat smaak? Zeg, nou terpentine. Die zei, dat is koffie, want het thee smaakt nog schaarzeep. Kan sappen moeten mee sleuren, wat dan? Kan hij moeten mee sleuren als het doosie? Je wil er nog in een woordzester, man. En een nozelen tut. Wat moet je aan die woordzester aan vragen? Ja, ik zou wel weten als mijn vrouw me bedriegt. Je vrouwen bedriegen. Ja, nee, vrouwen bedriegen niet. Ja, ja, maar ik weet niet, geloof je. Maar is je niet zeker, hè? Is je niet zeker, hè? Alleen, hoe komt dat dus dat je dan maar nog altijd dezelfde facteur hebt... en we zijn verrust van ons standen op brug?

0: Rolf Sanchez, de man die de hele week lang al tekent voor onze Brugse Keppen, zomerse versie van I Only Wanna Be With You, in het Spaans dan vertaald. Marchar is de titel van Rolf Sanchez en die is dus al de hele week prominent aanwezig hier bij Jon Brugse Radio. In de start van onze zondagvoormiddag samen, hier is Patricia Dee.
1: Hier hoor je het beste van eigen bodem, VBRO. Wij maken je dag goed.

Limburgse zangeres Patricia, die destijds in 1971 in een ver verleden 45 toerenplaatje van Patricia, dat we nog een keer draaiden in de staart van onze zondagvoormiddag hier bij Joen Brugse Radio. En de artiesten van bij ons van vandaag, van gisteren, eergisteren en veel langer geleden, je weet, we dragen ze op handen hier bij Joen Radio. Ik wens je nog een fijne verderzetting van deze laatste zondag van de grote zomervakantie. We gaan het niet te veel herhalen, hè, dat het de allerlaatste is. We moeten er gewoon door, gewoon vooruitkijken, de toekomst tegemoet lachen. Straks het allereerste middagnieuws en dus voor straks uiteraard ook smakelijk. Ik ben Frederik Thomas.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu of nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan. Na,
1: na, na, na. Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor beste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
4: Zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels.

0: gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi. In Nieuwpoort.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: Vandaag is het in veel streken bewolkt, met vooral in de noordelijke landshelft kans op lichte regen of een lichte bui. In de loop van deze zondag verschijnen er evenwel opklaringen. Vooral tegen de avond zijn er lokaal brede opklaringen mogelijk. De maxima liggen vandaag rond 22, 23 graden bij matige aan zee, soms vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richting. Op maandag wisselen soms brede opklaringen af met zwaar bewolkte perioden. Het wordt wisselvallig met buien, soms met onweer ook. Er staat bovendien vrij veel wind op maandag. Die waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig uit het zuidwesten. En de maxima liggen morgen rond 21 graden.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
10: Allee, iedereen aan tafel, mijn handen soepets hebben. Smakelijk en ziet hij een mondje niet verbrand, mensen.

In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu of nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu-of-nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.
1: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
3: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
0: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek, een andere Brusselse gemeente, zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu-of-nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan. La, la, la,
1: la. Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Opening nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het best van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
7: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
8: Altijd schone muziek.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste.

0: Tennissen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag is het in veel streken bewolkt met vooral in de noordelijke landshelft kans op lichte regen of een lichte bui. In de loop van deze zondag verschijnen er evenwel opklaringen. Vooral tegen de avond zijn er lokaal brede opklaringen mogelijk. De maxima liggen vandaag rond 22, 23 graden bij matige aan zee, soms vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richting. Op maandag wisselen soms brede opklaringen af met zwaar bewolkte perioden. Het wordt wisselvallig met buien, soms met onweer ook. Er staat bovendien vrij veel wind op maandag. Die waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig uit het zuidwesten. En de maxima liggen morgen rond 21 graden.

0: artiesten uit Brugge of West-Vlaanderen.
1: Altijd gereed en nooit niet gevraagd, dat is de klacht van een jonge dochter. Altijd gereed.

scheepen van Tuttegem. Was een schoon meisje van kop en van lief. Was ze heel goed gedrooid. Van zeden er dit, ik weet niet hoeveel venten, lek sluisjes of tong rond haar vinger gedrooid. Ze ging aan het sorteren, maar vond geen een goeien. Van trouwen een kwanter, dus niet een enus. De ene was rik, hè, maar was veel te lelijk. De andere was schone, maar oorm lekker dus. Nu zucht mijn ze regen nog stoot. Alleen met de katten per schoot. Altijd gereed en ooit niet gevraagd. Dat is de klacht van een jonge dochter. Altijd gereed en ooit niet gevraagd. Dat is het lot van een eenzame maagd. Die er miseries alleen moet kroppen. Nooit in haar leven zoeloos gaat het. Kwestie van liefde per kennen moet kloppen. Als in het geniepen en lief zetten net. Altijd gereed en ooit niet gevraagd. Dat is de klacht van een oude jonge dochter. Altijd gereed en ooit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Kokkelberg bij Brussel is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij in het Elisabethpark, waar toen een festival bezig was. Volgens de politie ontstond een discussie tussen twee personen. Een van hen haalde een mes boven en gaf het slachtoffer meerdere steken. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste zorgen en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. En in Schaarbeek en andere Brusselse gemeenten zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Eén bewoner raakte licht gewond na een sprong uit een raam. Twee gevels liepen schade op door de hitte. Verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De steekpartij van gisteravond bij het Centraal Station in Amsterdam werd gelivestreamd op social media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Daarna is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 43. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. IJsland start geen gesprekken met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Gisteren was daarover een referendum gehouden. Volgens de openbare omroep stemde ruim 52% tegen de toetredingsgesprekken. De regering had het referendum een nu of nooit moment genoemd. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht, maar de resterende stemmen die nog geteld moeten worden, kunnen de uitslag niet meer keren. We krijgen vandaag veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 21 graden dan.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: vol muziek en dans en met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij Michael.
1: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou toch.
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
2: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Wel, zeg, zo goed gezien.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda-comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
9: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
10: Wat zou ik doen in een wereld zonder
0: Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
11: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
12: VBRO 2.
13: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseisd. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

0: De VBRO Matiné Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
1: Wat zou ik doen?
0: Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
2: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
3: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor beste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matineeshow met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
4: Zon. Wat geweest
2: met ook zanger Maiko, Corina.

0: matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: In de loop van de namiddag verschenen er opklaringen en vanavond zijn er lokaal brede exemplaren mogelijk. Minima in West-Vlaanderen van zo'n 17 à 18 graden. Morgen wisselen soms brede opklaringen elkaar af. Met zwaar bewolkte perioden is dat. Het wordt wisselvallig met buien, soms ook met onweer lokaal. Er staat bovendien vrij veel wind. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig uit zuidwestelijke richting. De maxima liggen morgen rond de 21 graden. Op dinsdag wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden. Op wat lokaal lichte neerslag na, vooral in het noorden, blijft het dan in veel streken droog. De maxima liggen op dinsdag rond de 20 graden. Zo voorspelt Geert Nasens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseisd. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
3: Wat zou ik doen?
2: Gino Di Lucas en ook nog...

0: Show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
2: Altijd schone muziek.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
4: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, koerier.

0: Matineeshow in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matineeshow in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
0: Vandaag wisselen soms brede opklaringen af met zwaar bewolkte perioden. Het wordt wisselvallig met buien, soms met onweer lokaal in West-Vlaanderen. Er staat vandaag bovendien vrij veel wind. Die waait matig tot vrij krachtig zelfs aan de kust. Krachtig is dat uit het zuidwesten. De maxima liggen rond de 21 graden vandaag. Morgen, bij het begin van het nieuwe schooljaar, wisselen dan zonnige perioden af met wolkenvelden op wat lokaal lichte neerslag na. Vooral in het noorden dan blijft het in vele streken droog morgen. De maxima liggen op dinsdag rond 20 graden. De matige westenwind wordt zwak uit noordwestelijke of veranderlijke richtingen. Overmorgen woensdagochtend kunnen er plaatselijk enkele mistbanken aanwezig zijn. Overdag wordt het dan eerder wisselend bewolkt met kans op buien in het westen van het land. De maxima liggen dan vrij onveranderlijk rond 1.

0: 20 graden en er staat weinig wind tegen het midden van de week in de provincie West-Vlaanderen.
1: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseisd. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseist. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger Nee, Geer Denna.
6: Jouw blik, jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
5: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
6: Ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
5: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
7: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
5: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Altijd schone muziek.

0: 10 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: En even wat bij. Laat de
0: cool met ook van de partij Michael.
1: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou toch.
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
1: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomer.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
2: of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
6: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
2: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
0: In de loop van de namiddag verschenen er opklaringen en vanavond zijn er lokaal brede exemplaren mogelijk. Minima in West-Vlaanderen van zo'n 17 à 18 graden. Morgen wisselen soms brede opklaringen elkaar af. Met zwaar bewolkte perioden is dat. Het wordt wisselvallig met buien, soms ook met onweer lokaal. Er staat bovendien vrij veel wind. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig uit zuidwestelijke richting. De maxima liggen morgen rond de 21 graden. Op dinsdag wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden. Op wat lokaal lichte neerslag na, vooral in het noorden, blijft het dan in veel streken droog. De maxima liggen op dinsdag rond de 20 graden. Zo voorspelt Geert Nasens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor

Bij Noord-Cyprus is een veerboot met meer dan 260 passagiers gekapseist. Daarbij zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen opvarenden vermist. Het schip was vertrokken uit de havenstad Kirne en sloeg kort daarna om toen het al enkele kilometers op zee was. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Ze worden uit het water gehaald met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen. Aan wal staan ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. De burgemeester van Kirne zegt dat er al ruim 170 mensen zijn gered. In Duitsland is een vrouw overleden na een mesaanval. Die aanval gebeurde vannacht, kort voor 1 uur, in het station van Rosenheim in de deelstaat Beieren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte opgepakt, een Duitse man van 27. Het motief voor de aanval is nog niet duidelijk. En verder onderzoek moet ook nog uitwijzen of slachtoffer en verdachte elkaar kenden. In de stad Rosenheim is op dit moment een festival bezig. Rusland bereidt grootschalige aanvallen voor op de Oekraïnse energiesector. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Moskou noemt de aanvallen een vergelding voor Oekraïnse aanvallen op Russische energie- en olie-infrastructuur. Ook vorige winter viseerde Rusland massaal Oekraïnse energiecentrales. Miljoenen Oekraïners zaten toen maandenlang zonder stroom en verwarming. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil in Amsterdam een internationale top houden om de FIFA te hervormen. Huidig FIFA-baas Infantino is daarbij niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plannen om rechten voor het WK voetbal te verkopen. Maar de problemen gaan volgens de KNVB verder dan Infantino alleen. De KNVB wil FIFA hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Het is afwachten wat de reactie is van de bonden van andere landen. In maart kiest FIFA een nieuwe voorzitter. Voorlopig is Infantino de enige kandidaat. Vanavond en vannacht nog kans op een bui. Het blijft minstens 13 graden. Morgen wisselvallig met buien, kans op onweer en nog tot 21 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een honderdtal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Widar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn tweede wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchard werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30e. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.
1: Na, na, na, na. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Albin Rennen presenteert en zingt.
3: Even wat bij. Laat de
2: kool. Met ook van de partij Maiko.
3: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou.
2: Chris Clark en Glenn Robbins.
3: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
2: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
2: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Altijd schone muziek.

0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corina.

0: matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
6: Monica, tegen jou zeg ik...
0: Feestzanger René Geer Denna.
6: Jouw blik, jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
6: Want ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
5: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: De Brugse Radio.

In Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een 100-tal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Widar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchard werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30ste. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: In Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een honderdtal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Widar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn tweede wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchard werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30e. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer. Na,
1: na, na, na. Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
3: Ik maak het gelukkigste meisje van jou. Elke dag, elke nacht.
2: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 200402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko.

0: Matineeshow in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matineeshow in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in

0: 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: En even wat bij. Laat het ons
2: met ook van de partij Michael.
3: Het maakt niet uit wat jij nog zegt.
2: Chris Clark en Glenn Robbins.
3: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
2: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
2: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
0: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger René Geer Denna.
1: Jouw blik, jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Want ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Altijd schone muziek.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
6: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
5: met ook zanger Maiko, Corina

0: matinee show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: De Brugse Radio.

0: WBRO.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een 100-tal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Widar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchert werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30ste. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: In Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen geprotesteerd tegen het toenemende drugsgeweld. De actie volgt op verschillende schietpartijen eerder deze week. Vooral buurtbewoners namen deel aan het protest. Ze vragen de overheid om meer te doen tegen drugsbendes en om jongeren uit de criminaliteit te houden. De betogers willen onder meer extra sociaal werkers en leerkrachten. In Nepal proberen reddingswerkers nog altijd een 100-tal arbeiders uit een tunnel te bevrijden. De tunnel raakte woensdag overstroomd na een zware vloedgolf. Reddingswerkers hebben intussen via een opening de tunnel bereikt en zijn afgedaald, maar kregen nog geen contact met de arbeiders. Ze willen de opening met explosieven verder vergroten om met zuurstofmaskers dieper de tunnel in te kunnen. Bij de ramp kwamen al meer dan 800 mensen om het leven en zijn ruim 3000 mensen vermist. Onder hen zijn ook 3 Belgische toeristen. Enric Mas heeft de 9e etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard versloeg Oscar Only bovenop de Alto de Aitana in een sprint met 2. Primoz Roglic werd 3e. De jonge Belg Jarno Widar reed naar een knappe 7e plaats. Mas verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft in een algemeen klassement 1 minuut voorsprong op Roglic. Felix Gall staat 3e. En Tom Pidcock is in het Italiaanse Val di Sol wereldkampioen mountainbike geworden. De Brit pakte zijn 2e wereldtitel voor zijn landgenoot Charlie Aldridge. De Amerikaan Cole Punchard werd 3e. Mathieu van der Poel kon geen hoofdrol spelen en eindigde pas als 30e. Jens Schuurmans was de beste Belg met een 16e plaats. Na een regenachtige nacht krijgen we een dag met wisselvallig weer. Er zijn buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. De temperaturen klimmen tot ongeveer 20 graden. Dinsdag en woensdag blijft het meestal droog, met ook dan maxima rond 20 graden. Donderdag en vrijdag wordt het opnieuw regenachtig, maar ook weer warmer.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: VBRO 2. De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: De Brugse Radio.

0: gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op